0: Radio 47 Bonge la Radio Tunavuma Nabaru Haba Ndipo Radio 47
1: Tisini na mbili nukta moja Laikipia
0: Haba Ndipo Hii ni OB 47 Ndani ya Radio 47